Helion's heart to sing. Help ons om mense te sien soos jy hulle sien. Breek ons trots, breek ons vooroordele. Maak ons een lichaam, een familie. Ongeacht taal, kleur of achtergrond.

ik breek, als ik tranen val, als ik niet meer die pad kan zien, dan draai u mij, dan hou u mij vast.

0: Wanneer ek deur waters gaan,
1: sal U my dra.
0: Sal U my lei.
1: Wanneer ek deur vuur moet stap,
0: sal U my hou.
1: Sal U my red.
0: U sê, moenie vrees nie.
1: U sê, ek is met jou.
0: U sê, ek het jou geroep.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons een visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin een lang gesprek tot heel wat later. Een emmer met een visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

is vol mensen onder meer. En achter al die tralies, schuil geluk, maar ook verdriet.

Ik geef mij behoefte om alles te verstaan. Laat uw vrede mijn hart bewaak en mijn gedachten stilmaak. Ik kies om te rust.

En zie met zo'n mens tevreden. Kan ik veel dat jij te lang moest staan en hoor dat ouwens als jij verloor. En ik denk.

lewe met spykers ingedrewe. En ons kan het soms nie glo nie, maar vir miljoene seer gebroke huisgesinne bring Jesus steeds oorwinning.

Players om te delen wat ik heb en uw liefde te wijzen in elke gebed.